0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: gaan ons living verbouwen.
1: Waarom zo?
0: Maar ja, ja, kijk een keer eens. Ik heb hier een stopcontact. Dus die kast naar daar, die zetel naar de andere kant. En dan kan ik hier de radio insteken, ze. En naar Stereo FM luisteren.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: Nathalie Adriaanse wordt op 1 december de nieuwe burgemeester van Reti. Ze volgt dan Patrick Geuens op. Patrick Geuens is aan zijn derde termijn als burgemeester bezig. Met zijn partij Nieuw Reti haalde hij bij de verkiezingen van 2024 opnieuw de absolute meerderheid. Bij de start van de legislatuur kondigde Patrick aan, die 12 jaar schepen en 14 jaar burgemeester was, dat hij de derde termijn niet zou uitdoen. Wie hem zou opvolgen in het gemeentebestuur was nog niet duidelijk. Nu wel, het wordt dus Nathalie Adriaanse. Leerlingen van het tweede jaar Campus in Turnhout trakteerden de bewoners van woonzorgcentrum De Wending onlangs op een groot feest. Om de feestnamiddag te financieren gebruikten de leerlingen de centjes die ze verdienden met hun mini-onderneming. Wie wil skiën in hartje zomer? Wel, die kan dat bij ISC Ski in Oud Turnhout. Het skicentrum pakte deze zomer uit met een reeks clinics op een oneindige skipiste. Dat is een speciale rollenbaan, zeg maar, waarop zowel beginnende als ervaren skiers hun techniek kunnen bijschaven. We willen de skisport toegankelijker maken en mensen warm maken voor een rol als skimonitor, aldus Koen Verhelsten.

gaan we het in de biologieles hebben over de impact van muziek op het menselijk lichaam. Dus eerst voelt je rare tintelingen in uw linker kleine teen en dan in uw rechter kleine teen. En dan weet je dat je in stereo luistert. Of meer bepaald naar Stereo FM luistert. Voilà. Nog vragen?

0: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7. Maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen tot 22 graden dan.

0: I'm a fireball.
1: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7. Maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag en kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen tot 22 graden dan.

0: to the 80s. 1982.
1: This generation rules the nation with fresh.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
4: En op www.arvobouw.be.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be.

0: Brasse, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roeren van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn.
0: Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet.
4: De ultieme beleving voor je auto.
3: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

kan ik je ook zeggen, ze presenteren op de radio, hè, ze. Allee, ik zal het nieuws eens aankomen, hè. Beste luisteraar, zometeen op Stereo FM komt het nieuws. Zie je, ze, dat ik dat ook kan, ze presenteren op de radio, ze. Hé, hé, hé.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre. En Jet van der Steen.

0: is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.

Playboy Tees en Hey There Delilah. Fisher Z was er ook bij uit 1980. Ja, mooi nummer hè, van Fisher Z. Dat plaatje heette inderdaad So Long. En dit is One Republic. Je hoort de Counting Stars. Lee.

hij weer hoor. Beste Know It All, Teddy Swims, een bedwetertje. Skrillex was er ook bij met Bangarang. En de Black Eyed Peas is dit met Don't Funk With My Heart. Nee, dat zou ik maar niet doen. Gaat mis.

0: je hoogstaat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Wat is dat nu? Een nieuw verkeersbord? Een zone 30, dat ken ik. Maar zone stereo?
1: Ja, in deze zone mag je naar niks anders luisteren dan naar Stereo FM.

0: Borst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus. Sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.

Bij de Suns was dat Everybody's Fool, beste vrienden. Een hele fijne ochtend. Je luistert naar Stereo FM met de leukste plaatjes. Berk komt eraan, Brick 'em All. En ik heb ook Enrique Iglesias voor je met Escape.

0: Turnhout. Bing Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

Powder was dat, en The Next Plane Home. UB40 en Chrissy Hynde was er ook bij met I Got You Babe. En dit is Dua Lipa, You Got Me Homesick. Dat krijg je als je te veel thuis zit.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissers, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, stissers, doe eens verwacht, Jan!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.

de Outer Brothers, leuke plaats, lang geleden, 1994, Don't Stop. James Arthur, die neemt ons mee naar 10 uur hier bij Stereo FM.

0: is... Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet.
7: De ultieme beleving voor je auto.
6: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
8: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.

Calvin Harris was dat een Feels. Een hele goedemorgen allemaal. Welkom, beste vrienden. Ja, je zit hier goed voor heel veel toffe platen. Meghan Trainor komt eraan. Zometeen met No, maar eerst Usher. De DJ God is Falling in Love.

0: juli in het stadspark van Turnhout. Bing Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
7: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
8: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
7: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
10: Via onze website,
9: de app

Carly Rae Jepsen heeft al een nieuwe single, This Kiss, als ik mij niet vergis. Call Me Maybe was uit 2012. Rockwell ook uit de jaren 80 gehoord. Somebody's Watching Me. En dit is Loreen.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
3: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

Roxette was dat. Sleeping in my car. Ja, kan gebeuren. Hey, we gaan naar 11 uur toe met John Newman en Love Me Again. Zometeen de hits non-stop met Stefan de Wilde na 11 uur.

0: Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
3: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
4: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
5: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In de Noord-Ierse stad Belfast is de situatie volledig geëscaleerd na een bloedige steekpartij. Onder de betogers hadden zich verzameld voor hevige anti-immigratieprotesten. Er zijn inmiddels huizen en auto's in brand gestoken, waardoor verschillende bewoners hals over kop zijn geëvacueerd. De Noord-Ierse politie en de Britse autoriteiten roepen dringend op tot kalmte, maar de rellen blijven duren. Het Amerikaanse leger voert nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Dat meldt CENTCOM, het militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaan is deze militaire missie een passend en evenredig antwoord op de aanhoudende en ongerechtvaardigde Iraanse agressie van de afgelopen uren. De Brusselse politie reageert scherp op de recente onlusten tijdens protesten in de hoofdstad. Jurgen de Lansier, korpschef van de zone Brussel-Zuid, benadrukt dat betogen democratisch recht is, maar toch keurt hij de chaos in het centrum af. Volgens de Lansier worden de manifestaties de laatste dagen steeds vaker gekaapt door georganiseerde groepen jongeren die bewust op rellen uit zijn. In Limburg vallen de zonnepanelen het vaakst uit van heel Vlaanderen. Netbeheerder Fluvius keerde vorig jaar 92.000 euro aan compensaties uit in Limburg. In heel Vlaanderen ging het om ruim 165.000 euro. De omvormers van de panelen kunnen stilvallen op zonnige momenten omdat het lokale elektriciteitsnetwerk de stroompieken niet kan verwerken. En in Marokko zijn 11 vermeende topcriminelen opgepakt. De verdachten worden in België, Frankrijk of Nederland gezocht voor internationale drugshandel, witwassen en grootschalige fraude. Volgens de Marokkaanse politie liepen er tegen het netwerk al langer nationale en internationale arrestatiebevelen. De weersverwachting dan. Eerst droog, daarna kans op buien en onweer 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen bij 22.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
9: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
10: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
8: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet.
6: De ultieme beleving voor je auto.
5: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
5: Voor de hobbytuinier in hart en nieren.
6: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Nathalie Adriaanse wordt op 1 december de nieuwe burgemeester van Reti. Ze volgt dan Patrick Geuns op. Patrick Geuns is aan zijn derde termijn als burgemeester bezig. Met zijn partij Nieuw Reti haalde hij bij de verkiezingen van 2024 opnieuw de absolute meerderheid. Bij de start van de legislatuur kondigde Patrick aan, die 12 jaar schepen en 14 jaar burgemeester was, dat hij de derde termijn niet zou uitdoen. Wie hem zou opvolgen in het gemeentebestuur was nog niet duidelijk. Nu wel, het wordt dus Nathalie Adriaanse. Leerlingen van het tweede jaar Campus in Turnhout trakteerden de bewoners van woonzorgcentrum De Wending onlangs op een groot feest. Om de feestnamiddag te financieren gebruikten de leerlingen de centjes die ze verdienden met hun mini-onderneming. Wie wil skiën in hartje zomer? Wel, die kan dat bij ISC Ski in Oud-Turnhout. Het skicentrum pakte deze zomer uit met een reeks clinics op een oneindige skipiste. Dat is een speciale rollenbaan, zeg maar, waarop zowel beginnende als ervaren skiers hun techniek kunnen bijschaven. We willen de skisport toegankelijker maken en mensen warm maken voor een rol als skimonitor, aldus Koen Verhelst.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speedpedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven. Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Berre en Jet van der Steen.

0: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Merksplas hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. In de voormalige kapel woonden 600 genodigden de dienst bij, waaronder showbiz-collega's Willy Sommers en Koen Krukke. Buiten volgden het publiek de plechtigheid op grote schermen. Onder meer haar dochter Céline bracht een emotioneel eerbetoon aan de presentatrice die vorige week overleed op 72-jarige leeftijd aan een zeldzame kanker. In Mortsel is een 54-jarige vrouw omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze werd op haar fiets gegrepen door een vrachtwagen toen ze kruispunt wilde oversteken. Volgens de Antwerpse politie gaat het om een dode hoekongeval. De vrachtwagenchauffeur is in shock. Hij had niet gedronken en was ook niet onder invloed van drugs. De fiscus voert de druk op verbouwers fors op en schrijft steeds vaker boetes uit voor niet aangegeven renovaties. Wie zijn woning uitbreidt, moet een hoger kadastraal inkomen betalen. De lokale besturen worden nu ingeschakeld om extra te controleren. Sinds 2024 brachten die boetes al meer dan 1 miljoen op. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden miljardensteun van 30 miljard euro goedgekeurd voor de immigratiedienst ICE, ondanks felle kritiek op dat hardhandige optreden van de dienst. In het voetbal is de Argentijnse sterspeler Lionel Messi op zijn 38e hersteld van een blessure. Hij viel gisteravond in tijdens de oefenmatch tegen IJsland, scoorde en lijkt helemaal klaar voor zijn 6e wereldkampioenschap. Het weer tenslotte. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe. Vallen er buien met kans op onweer, 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat en koel. Pas na het weekend wordt het warmer.

Het is 5 minuten over 1 geworden met muziek van Emma Bill. Dat was ze nog eens met Worth It. En dat nummer kwam uit 2016. Zo zijn wij begonnen aan een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom. Je luistert naar Stereo FM. En muziek onder meer van Bazaar zometeen en S10 met Onderweg. En ook Brian Ferry staat klaar uit de jaren 80 met Don't Stop the Dance. Nu eerst muziek van Avril Lavigne met Complicated.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool.
4: En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
5: Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
8: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

Geweldig goede hit was het in 2002 uiteraard. Hè. Maar deze man maakte er nog zoveel meer. Will Smith was dat met Black Suits Coming hier bij jouw radio. Dit is Stereo FM. Zometeen Pussycat Dolls, of de Pussycat Dolls moet ik zeggen, met Hush Hush. Ook alweer zo'n goede plaat. Hè. Dat na deze Lost Frequencies en Bij Stil. Dit is

Vanuit de wekelijkse Ultra Top 50, dat was hem nog eens, hè. Thomas Gray met Rumors. En zo werd het 1 minuut over 2:30 hier bij jouw radio. Met strakjes, dat weet je, back to the 90s. En ik heb de Four Non Blondes nog eens meegebracht. Dat na Tom Helze en Gijke Arnaert met Home. En ook na Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Back to the 90s, dat waren ze nog eens. The Four Non-Blondes met What's Up. En Dimitri Vegas en Like Mike en Neo met Higher Place uit 2015, net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 2 uur doen we nog met Zeeën en Sia met Dusk Till Dawn. En ook nog met Tiësto met Let's Get Down to Business. Tot zometeen.

0: Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: In Merksplas is onder grote belangstelling afscheid genomen van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Haar dochter Céline bracht binnen een pakkend eerbetoon aan haar moeder, die op 72-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame kanker. De plechtigheid sloot af met een staande ovatie en de bekende hit Lekker blijven hangen en Een vriend. De politie heeft 10 verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers. Het Leuvense parket spreekt van een omvangrijk netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken. Vorige week vielen speelders binnen op 37 locaties, waarbij 67.000 euro cash en verschillende bankrekeningen in beslag zijn genomen. Intussen meldt het Brussels parket een andere grote slag in het drugsmilieu. Bij 17 huiszoekingen is voor meer dan 8 miljoen euro aan cash geld, luxe horloges en dure auto's in beslag genomen. Het geld is afkomstig van Franse drugshandel en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Op de Filipijnen blijft de balans na de zware aardbeving met een kracht van 7,8 oplopen. Er zijn nu al 46 doden geborgen en 17 mensen blijven vermist. In de Stille Oceaan heeft zich intussen een nieuwe El Niño gevormd. Volgens meteorologen wordt dit mogelijk de krachtigste ooit, wat wereldwijd kan leiden tot extreme weerfenomenen. Zo zouden er bijvoorbeeld op sommige plaatsen, en dan vooral op het Amerikaanse continent, in het oosten zeer warme toestanden kunnen ontstaan en in het westen veel regen. Maar het is op dit moment een beetje gokken. Het weer. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat. Pas zondag wordt het met 22 graden weer wat warmer.

0: If I find her, I'll kill her for real.
1: Muziek was dat van Soko met I Kill Her uit 2008 tot 6 minuten over 2. Een hele goede middag en welkom. We zijn eraan begonnen. Dit is het tweede gedeelte van 1-4 Radio hier bij Stereo FM. Muziek onder meer zometeen van Purple Disco Machine met Beat of Ya Heart. En ook de J. Gales Band met Centerfold staat klaar uit de jaren 80. Na deze alles Charlie XCX met Break the Rules.

0: Brasse Ondernemers in Spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Kleibel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Kleibel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Kleibel 014 618 179. De Kleibel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

Geweldig mooie hit was het in 2010. Deze nog eens bovengehaald van Tom Dice. Me and My Guitar. Hier bij jouw radio Stereo FM. Ik heb zometeen Maroon 5 met Makes Me Wonder klaargezet. Na deze Daddy Yankee and Snow. Dit is nog eens Con Calma.

heeft ondertussen een nieuwe hit uit. Die heet Die Die. En dit was ze nog eens met de vorige. En daarmee staat ze nog altijd genoteerd in de wekelijkse Ultra Top 50. Shakira was dat met Zoo. Zo werd het ruim 2:30 hier bij jouw radio. Met strakjes Sniff in the Tears uit de 90s. Na de Sugar Babes met Push the Button. En ook na Jennifer Lopez.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Alles, dit is doen is verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

origineel komt het eigenlijk uit 1978, maar in 1991 terug verschenen in de wekelijkse Ultra Top 50. Hè. Daarmee deze 90s hit nog eens van Sniffin Tears, Driver's Seat en Jennifer Lopez met Love Don't Cost a Thing uit 2001, net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 3 uur. En dat doen we nog met Galantis, met No Money. En ook nog met de gasten van Imagine Dragons, met Bad Liar. Heel graag tot zometeen.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
6: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: In Merksplas is onder grote belangstelling afscheid genomen van Margriet Hermans. Haar dochter Céline bracht in de voormalige kapel een emotioneel eerbetoon aan haar moeder. De dienst sloot af met een staande ovatie en de bekende heet Lekker blijven hangen en een vriend. De politie heeft 10 verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers. Parket Leuven spreekt van een omvangrijk netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken. Er is voor 67.000 euro cashgeld en verschillende bankrekeningen in beslag genomen. 6 verdachten zijn officieel aangehouden. Het Brusselse parket meldt ondertussen een andere grote slag tegen het drugsmilieu. Bij 17 huiszoekingen is voor meer dan 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het geld is afkomstig van Franse drugshandel en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Daar zijn 6 verdachten opgepakt. Het weer tot slot vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas vanaf het weekend wordt het beter.

Dit vond ik in 2009 een geweldig goede hit. En eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds. Deze Ina en Bob Taylor, Deja Vu was dat, uit dus 2009. Zo zijn wij begonnen aan het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Dat hier bij Stereo FM. Heel veel goede muziek, onder meer van Tom Grennan zometeen met A Little Bit of Love. En ook Wham staat klaar uit de jaren 80. Met I'm Your Man. Nu eerst Justin Timberlake. Dit is hem nog eens met Mirrors.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

dan nog heel even geduld. En dan mag deze man hier ook zijn biezen pakken. Hè? Want dan zijn wij zo goed als rond wat deze aflevering betreft van 1-4 Radio. Maar je krijgt nog heel wat goede platen van mij uiteraard. Deze Drake nog eens boven gehaald. Hold On, We're Going Home uit 2013. Zometeen muziek van Muse met Uprising. Na deze Dasha, dit is Not At D.

uit de wekelijkse Ultra Top 50 kwam deze hit nog eens. Hè. Muziek van Taylor Swift met Open Light. Tot 4:05 op deze woensdagmiddag 10 juni 2026 zit je nog altijd goed hier bij jouw radio. Strakjes back to the 90s. Ik heb de eerste hit van Steps nog eens meegebracht. Je hoort ze strakjes na Marble Sounds met Leave a Light On en ook na Kid Cudi en Crookers.

0: beste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
1: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

Ja, het was en het blijft eigenlijk nog altijd een hele leuke meezinger. Deze Steps 5, 6, 7, 8 uit de 90s dus. Hè. En Kid Cudi en Crookers met Day and Night uit 2008. Net hiervoor. Op naar de tijd zijn en het nieuws van 4 uur doen we nog met Arcade, met Everything Now. En ook nog met Dua Lipa doen we dat, met Dance the Night. Maak er voor de rest nog een hele fijne woensdagmiddag van.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. He, ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert ermee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.

Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres.

0: Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
6: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
5: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
8: Via onze website,
7: de app
8: en via alle streamingdiensten.

0: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: van Stereo FM. Spreek een boodschap in na de piep.
1: Hallo? Zeg, waarom spelen jullie geen muziek van de Wiltura? Je kan toch ook goed zingen? Zeg, allez, belt mij een keer terug op 7974-02 als je wilt.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0466. 70 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert ermee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
4: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
5: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
4: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
5: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
4: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.

0: Limburg is met een dienst toerisme?
1: Ja, met toerisme Limburg.
0: Zeg, kan ik een keer luisteren naar Stereo FM bij jullie?
1: Ja hoor, in Limburg met snelle wifi moet dat lukken, hè, om bij ons naar Stereo FM te luisteren.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
0: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
6: En op www.arvobouw.be.
7: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Experten waarschuwen voor nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. Aanleiding een dreigement van Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op het vredesvoorstel. Toch gaan de diplomatieke pogingen door. Onderhandelaars uit Qatar reizen straks nog naar Teheran voor crisisgesprekken. De inflatie in de Verenigde Staten blijft intussen onrustwekkend stijgen. Vorige maand piekte het cijfer op 4,2. Het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De stijging is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. Dat zet extra politieke druk op Trump, die belooft dat de inflatie net te doen dalen. Margriet Hermans zal postuum te zien zijn in het nieuwe seizoen van het VTM-programma De Verraders. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de uitvaartdienst. De opnames vonden plaats ver voor de presentatrice werd getroffen door de ziekte. Dochter Céline blikte emotioneel terug op het leven van haar mama op de begrafenis. De federale overheid heeft geen flauw idee hoeveel vastbenoemde ambtenaren langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In de officiële statistieken van ruim 570.000 langdurig zieken ontbreken de gegevens van 500.000 ambtenaren. In het tennis is Zizou Berghs meteen uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor in 3 sets van een Australische kwalificatiespeler. En dan het weerbericht. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af, met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas in het weekend wordt het beter.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, hoge mouw.

0: 2065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendrix.be.
2: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaam.

0: nu. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers, wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen hete living meer?
0: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn. Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Dat vind ik nou toch straf, hè? Weet je dat 106.8 en 107.5 exact hetzelfde klinkt? Allee, dezelfde leek is. Met een hele goede klank. Toch raar, hè?
1: Maar dat is al het weer Stereo FM, zotteke.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Aannemer van Giel Wekenbout steekt op 4 augustus de spade in de grond voor de aanleg van een gescheiden riolering en de nieuwe fietsinfrastructuur in de Vlemmerse baan tussen Wechel der Zande en de grens met Vlemmeren. De werken worden uitgevoerd in 5 fasen en zullen 1,5 jaar duren. Bijkomend wil men vrachtverkeer ontmoedigen om nog door Wechel der Zande te denderen, zegt burgemeester Peters. Net als de vorige jaren zal de gemeente Ravels tijdens de zomervakantie opnieuw waarschuwingsborden voor spelende kinderen plaatsen in verschillende straten. Het gaat om borden met de boodschap opgelet spelende kinderen die weggebruikers moeten aansporen extra voorzichtig te zijn. De actie loopt gedurende de maand juli en augustus natuurlijk. Met de borden wil de gemeente Ravels de automobilisten attent maken op de mogelijke aanwezigheid van spelende kinderen in woonwijken. En de Turnhoutse producent van speelkaarten en bordspelletjes Cartamundi zal dit jaar 25 miljoen euro investeren in de thuisbasis in Turnhout. Dat meldt CEO Stefan Merks. De investering levert 150 extra banen op. Wereldwijd wil Cartamundi 100 miljoen investeren, dit jaar nog, goed voor 1000 banen.

0: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Alles, dit is doen is verwacht, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
4: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
5: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
4: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
5: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Landgenoten. Vanaf nu is Stereo FM jouw radio. Lang leve de koning, lang leve Stereo FM.

0: Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekker Trek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
3: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben begin dit jaar elk al €58.000 per maand gedeclareerd. Daarmee overschrijden ze nu al het jaarlijkse maximumplafond dat vorig jaar werd ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg tegen te gaan. Paul Kallewaert van het Nationaal Intermutualistisch College meldt dat daarnaast nog 400 andere verpleegkundigen opvallend snel factureren. 100 van hen kregen een officiële waarschuwing. Uit een vergelijking van consumentenorganisatie Test & Koop blijkt dat veel parkeerapps extra kosten verbergen voor hun gebruiker. Woordvoerder Laura Kluis spreekt van misleiding en eist dat apps vooraf duidelijk communiceren over exacte kostprijzen van een parkeersessie. Test & Koop hoopt tevens op meer marktconcurrentie voor marktleider 4411 om de prijstransparantie te stimuleren. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe militaire aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump gaat het om represailles voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter afgelopen maandag. De president uitte eerder op de dag ook al zijn frustratie over het feit dat Iran niet reageert op de lopende vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. De Iraanse minister van Sport dreigt er ondertussen mee de WK-matches stil te leggen en het toernooi te boycotten. Iran eist dat de FIFA optreedt tegen politieke gezangen en vlaggen in de stadions. De spanningen rond de Iraanse WK-deelname lopen hoog op. De spelers krijgen slechts een beperkt visum voor de VS en de Amerikaanse overheid trok gisteren alle tickets voor Iraanse supporters in. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Wout van Aert is net tekort gekomen voor de ritzegen in de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won weliswaar de sprint van het peloton, maar een vroege vluchtersgroep van 10 renners bleef nipt uit de greep van de hoofdmacht. De Amerikaan Quinn Simmons greep de ritwinst, de Fransman Alix Baudin behoudt de leiderstrui. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. Strong toonde zich de sterkste op een pittige aankomst bergop en verwees de Deen Anders Voldaguer en de Fransman Paul Magnier naar de dichtste ereplaatsen. Het is de 9e profzege uit zijn carrière. Vanavond en vannacht op een lokale bui na overwegend droog bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar nadien keert de wisselvalligheid terug met kans op buien 17 graden. Ook vrijdag houdt dit weertype aan. Richting weekend stijgt de kans op zon en opklaringen en wordt het met 21 graden merkbaar warmer.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: passagiers de Stereo FM horen ik drie hits na mekaar, zeg.
1: Maar jong, toch, dat is er altijd zo, hè. Van 's morgens tot 's avonds, dag in, dag uit.
0: Maar allee, zeg, dat is toch niet te geloven?

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
6: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
5: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
6: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
5: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
7: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben begin dit jaar elk al €58.000 per maand gedeclareerd. Daarmee overschrijden ze nu al het jaarlijkse maximumplafond dat vorig jaar werd ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg tegen te gaan. Paul Kallewaert van het Nationaal Intermutualistisch College meldt dat daarnaast nog 400 andere verpleegkundigen opvallend snel factureren. 100 van hen kregen een officiële waarschuwing. Uit een vergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat veel parkeerapps extra kosten verbergen voor hun gebruiker. Woordvoerder Laura Kleis spreekt van misleiding en eist dat apps vooraf duidelijk communiceren over exacte kostprijzen van een parkeersessie. Testaankoop hoopt tevens op meer marktconcurrentie voor marktleider 4411 om de prijstransparantie te stimuleren. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe militaire aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump gaat het om represailles voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter afgelopen maandag. De president uitte eerder op de dag ook al zijn frustratie over het feit dat Iran niet reageert op de lopende vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. De Iraanse minister van Sport dreigt er ondertussen mee de WK-matchen stil te leggen en het toernooi te boycotten. Iran eist dat de FIFA optreedt tegen politieke gezangen en vlaggen in de stadions. De spanningen rond de Iraanse WK-deelname lopen hoog op. De spelers krijgen slechts een beperkt visum voor de VS en de Amerikaanse overheid trok gisteren alle tickets voor Iraanse supporters in. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Wout van Aert is net tekort gekomen voor de ritzege in de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won weliswaar de sprint van het peloton, maar een vroege vluchtersgroep van 10 renners bleef nipt uit de greep van de hoofdmacht. De Amerikaan Quinn Simmons greep de ritwinst, de Fransman Alix Baudin behoudt de leiderstrui. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. Strong toonde zich de sterkste op een pittige aankomst bergop en verwees de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier naar de dichtste ereplaatsen. Het is de 9e profzege uit zijn carrière. Vanavond en vannacht op een lokale bui na overwegend droog bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar nadien keert de wisselvalligheid terug met kans op buien 17 graden. Ook vrijdag houdt dit weertype aan. Richting weekend stijgt de kans op zon en opklaringen en wordt het met 21 graden merkbaar warmer.

0: man. And I wanna go home.
1: Back to the 80s. 1981.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
0: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
0: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
0: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
3: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

stuurde Pedro nog een keer van de Italiaanse maffia aan. Wij gaan door met chanteren van die brave burger, witwassen van geld. Maar we hebben wel besloten op onze vergadering dat luisteren naar Stereo FM gratis blijft. Gratis.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben begin dit jaar elk al 58.000 euro per maand gedeclareerd. Daarmee overschrijden ze nu al het jaarlijkse maximumplafond dat vorig jaar werd ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg tegen te gaan. Paul Kallewaard van het Nationaal Intermutualistisch College meldt dat daarnaast nog 400 andere verpleegkundigen opvallend snel factureren. 100 van hen kregen een officiële waarschuwing. Uit een vergelijking van consumentenorganisatie Test & Koop blijkt dat veel parkeerapps extra kosten verbergen voor hun gebruiker. Woordvoerder Laura Kleis spreekt van misleiding en eist dat apps vooraf duidelijk communiceren over exacte kostprijzen van een parkeersessie. Test & Koop hoopt tevens op meer marktconcurrentie voor marktleider 4411 om de prijstransparantie te stimuleren. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe militaire aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump gaat het om represailles voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter afgelopen maandag. De president uitte eerder op de dag ook al zijn frustratie over het feit dat Iran niet reageert op de lopende vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. De Iraanse minister van Sport dreigt er ondertussen mee de WK-matchen stil te leggen en het toernooi te boycotten. Iran eist dat de FIFA optreedt tegen politieke gezangen en vlaggen in de stadions. De spanningen rond de Iraanse WK-deelname lopen hoog op. De spelers krijgen slechts een beperkt visum voor de VS en de Amerikaanse overheid trok gisteren alle tickets voor Iraanse supporters in. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Wout van Aert is net tekort gekomen voor de ritzege in de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won weliswaar de sprint van het peloton, maar een vroege vluchtersgroep van 10 renners bleef nipt uit de greep van de hoofdmacht. De Amerikaan Quinn Simmons greep de ritwinst, de Fransman Alex Baudin behoudt de leiderstrui. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. Strong toonde zich de sterkste op een pittige aankomst bergop en verwees de Deen Anders Foldager en de Fransman Paul Magnier naar de dichtste ereplaatsen. Het is de 9e profzege uit zijn carrière. Vanavond en vannacht op een lokale bui na overwegend droog bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar nadien keert de wisselvalligheid terug met kans op buien 17 graden. Ook vrijdag houdt dit weertype aan. Richting weekend stijgt de kans op zon en opklaringen en wordt het met 21 graden merkbaar warmer.

0: zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
1: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
0: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden. Radio Noorderkempen en Stereo

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder geeft groen licht voor het zelfrijdende systeem van Tesla op de Belgische wegen. De technologie stelt de wagen in staat om autonoom te sturen, binnen de rijstrook te blijven en van rijstrook te wisselen. Een exacte startdatum is er nog niet, maar de software is eerder ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lourens, de echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker, meldt het paleis op social media. De prins onderging in 2021 een operatie en herviel eind 2022, waarna in 2023 een nieuwe behandeling startte. Hoewel hij nog regelmatig op controle moet, zet hij zijn koninklijke activiteiten gewoon verder. Als eerste universiteit in Vlaanderen gaat de Vrije Universiteit Brussel strengere controles invoeren tijdens de examens. De universiteit zet een speciaal apparaat in dat elektronische activiteit in de aula's detecteert om het gebruik van gsm's of verborgen oortjes op te sporen. In het Duitse München is een tiener omgekomen bij een aanrijding tussen een schoolbus en een stilstaande stadsbus. Tientallen andere scholieren en een docent raakten gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en zetten onder meer reddingshelikopters in. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Opluchting in het kamp van de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen toen hij de training vroegtijdig verliet. Er is vastgesteld dat Doku weer volop meetrainde met de groep. Het WK voetbal trapte straks officieel af met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. De dag start droog, nadien toch weer wisselvallig met buien 17 graden. Ook vrijdag blijft het wisselvallig. In het weekend meer zon, opklaringen en warmere temperaturen tot 21 à 22 graden dan.

0: meer gevonden wat mijn man zo steeds in het geheim doet?
1: Ja, ja, Zenem, ik heb heel veel ontdekt. Het is niet wat je denkt.
0: Oh, zit hem dan niet bij de buurvrouw?
1: Jawel, jawel. Maar dan luisteren die samen naar Stereo FM, omdat jij naar een andere zit.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.